0: hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid.

0: beleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid.

0: nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur.

0: Onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hello, this is Radio Seabreeze.
5: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
6: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

0: 3 AM.
1: Abdul Hassan hadden we en zijn orkest. Arabian Affair uit 1978. Los Bravos daarvoor, hun derde hit in de tijd en hun laatste. Bring a Little Loving uit 68. En de eerste was van Shirley Bassey. Never, never, never uit 73. Ik zeg, pluk de dag.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Hot Chocolate hadden wij 1977. So You Win Again. Ze gaven het op. Sandy Posey daarvoor. I'll Take It Back uit 67. Een spijt op tante. En Gilbert O'Sullivan als eerste. Oeh, wakka, doe, wakka, dee uit 72. De Doobies gaan los.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Maurice AM.
1: Dan naar Summer was de laatste die je hoorde. Bad Girls uit 1979. Joe Dolan daarvoor met Make Me an Island uit 1969. En de eerste was van Gary Glitter. Rock and Roll uit 1972. De vieze man. Weet je wel? Luister maar, dit is...

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbaar

0: werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
6: Goedemorgen.

0: New Day uit The Wiz, natuurlijk de Broadway musical. En je hoorde onder andere Diana Ross en Michael Jackson. Dan kan Martin van Kampen, maar vrienden, het is 8 uur geweest. Jij het bed en wij zeggen...
1: Good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning.
0: Ik zei het al, het is een brand new day. Het is vandaag dinsdag. Ook vandaag natuurlijk weer een nieuwe morgenster. Zo rond 8:20 de aanwijzingen. 8:30 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 8:40 de uitslag van de morgenster.
2: Goedemorgen.
0: En daaromheen lekkere muziek. We gaan maar eens beginnen in 1970. Een beetje rustig aan beginnen, denk ik dan. Met de formatie Brad. It Don't Matter To Me. Goedemorgen.

1970 gingen de Beatles uit elkaar en ze gingen allemaal solo. Ook deze Beatle, Ringo Starr. Het was zijn eerste Europese debuutsingle. Die kwam uit in 1971. En je hoorde het al. De titel was It Don't Come Easy. Nee, het gaat allemaal niet vanzelf. Ook niet bij Radio Seabreeze. We maken lekkere muziek, maar het komt allemaal niet vanzelf hoor. Nee. Deze is ook lekker. Wat recenter uit 2007. Schotse zangeres Amy MacDonald. And this is the life.

you gonna sleep tonight? Ik denk in mijn gebed hoor. Amy McDonald uit 2007 van haar album This is the Life. En dat was de titelsong daarvan. Straks opgave Morgenster, maar we gaan eerst wat Nederlandstalig eruit draaien. Hij was de zanger van Toontje Lager, maar in 1986 ging de band uit elkaar. Hij werd geboren in Apeldoorn, hij is daar ook opgegroeid. En ging in 1986 solo, ik zei het net al. En dit was een van zijn eerste singles, Zonder Jou. Ja, wat zijn wij zonder jou als luisteraar bij Radio Seabreeze?

0: En het is weer tijd voor de aanwijzingen van de morgenster van deze ochtend. Vandaag zoeken we een Amerikaanse muziek- en popzanger. Of muzikant en popzanger moet ik eigenlijk zeggen. Hij werd geboren op 20 juni 1949 in Tuskegee. En dat ligt in Alabama in Amerika, zoals ik al zei. Hij werd geboren op een universiteitscampus en ging daar ook studeren. En aanvankelijk wilde hij dominee worden, maar uiteindelijk koos hij voor de muziek. En dat is maar goed ook. In 1968 begon hij met medestudenten een hele bekende band en schreef de meeste van hun hits die ze in de jaren 70 onder andere scoorden. En later ging hij ook solo en heeft heel veel hits gemaakt. En een van de hits, en dat verraad ik hem eigenlijk al een beetje, gaat een beetje over dansen tegen het plafond. Nou, welke zanger zoeken we? Straks rond 20 voor 9 gaan we de zanger onthullen. En wil je horen wie het is, moet je lekker blijven luisteren naar dit programma. Eruit.
1: Eruit op Radio Seabreeze.

we zijn niet een beetje het boegbeeld van de palingpop, ik denk het als wel. Afkomstig uit Volendam, natuurlijk hoorde je de Cats uit het mooie jaar 1969. En daarvoor de Carpenters uit 1971. En For All We Know, en dat is broer en zus Karen en Richard Carpenter. En voor de goed oplettende luisteraar had ik vorige week gezegd dat Richard Carpenter niet meer in leven is. Maar dat moet ik even rectificeren. Hij is nog springlevend. Nu naar 1971 met Majority One. En dit is Because I Love.

0: Gelukkig gaan de meeste liedjes natuurlijk over de liefde. Je hoorde het al. Majorie One en Your Because I Love uit 1971. Maar we gaan eens kijken naar de oude nieuwsfeitjes. Ze heeft ze weer verzameld. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag heb ik wat interessante oude nieuwsberichten van 30 juni gevonden. 1956. Twee Amerikaanse vliegtuigen botsen boven de Grand Canyon in Arizona. 128 mensen sterven daarbij. 1960. Belgisch Congo, ooit een privékolonie van de Belgische koning, wordt onafhankelijk en heet voortaan Democratische Republiek Congo. In 1996 wint Duitsland in Londen het EK voetbal door Tsjechië in de verlenging van de finale met 2-1 te verslaan. Bierhoff maakt de beslissende treffer. 1997. 146 jaar Brits koloniaal bezit van Hongkong eindigt. Hongkong wordt een Chinese regio. 2000. Op het Roskilde Festival bij Kopenhagen worden 8 personen doodgedrukt tijdens een optreden van de Amerikaanse popgroep Pearl Jam. Het laatste nieuwsbericht is uit 2002. Brazilië wint in Yokohama het wereldkampioenschap voetbal door in de finale Duitsland met 2-0 te verslaan. Ronaldo scoort de 2 doelpunten. Tot zover de oude nieuwsberichten van vandaag. Nog een fijne dag en tot de volgende keer.
2: Elke werkdag van 8 tot 9. Eruit.

Pritchard, samen met zijn band natuurlijk The Shadows. Daar speelde hij heel veel mee. Blue Turns Grey uit 1966. En daarvoor hoorde je The Hollies met Man Without a Heart uit 1970. En dat stond op het album Confessions of the Mind. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Hij heeft ooit ook een duet gezongen met Diana Ross. En scoorde daar een enorme grote hit mee. En hij speelde ook in een band, ja, daar ga ik de naam maar niet van noemen. Maar daar scoorde hij ook een heel mooi nummer mee. Onder andere Lady. Ja, wie het is, je hoort het straks na deze. We gaan terug naar 1980 met die mooie band Spandau Ballet. En dit is het nummer True.

dat is lekker wakker worden, toch? Spandau Ballet. En nummer uit 1980. You're the True hier op Radio Seabreeze. Maar als je net wakker wordt, dan heb je natuurlijk de opgave gemist van de Morgenster. Want daar zijn we nu naartoe. De uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? En ik denk wel dat iedereen het goed heeft, hoor. Wij zoeken Lionel Richie. Heb je dat goed, dan krijg je van ons dat applaus. En ik had al gezegd in de aankondiging, althans in de opgave Morgenster, dansen tegen het plafond aan. Nou, dat heeft hij gedaan, hoor. In 1986. En het werd een grote wereldhit. In de Nederlandse top 40 zeker. Dit is onze Morgenster, Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling. Jij mag meedoen.

En dat was de morgenster van deze dinsdag. Lionel Richie. En je hoorde Dancing on the Ceiling uit 1986. En ondertussen alweer tijd voor wat Nederlandstalig geluid. En misschien wel leuk om tegen je geliefde te zeggen als je nog in bed ligt en ze ligt of hij ligt naast je. Jij bent de mooiste. Ja, dat zou lekker zijn. Dit is Dimitri van Toorde uit 1976.

jeszcze. Ja będę mojszczem.

1974 bracht hij het album uit, My Only Fascination. En daar stond dit, natuurlijk dit nummer op. Maar ook Someday, Somewhere. En Lovely Lady from Arcadia, om maar wat nummers te noemen. En daarvoor hoorde je de wereldster Tom Jones, It's Not Unusual. En dat stond op zijn album Along Came Jones in 1965. En dit is ook zo'n wereldhit, zo'n wereldster moet ik zeggen. Engelbert Humperdinck, A Man Without Love, 1968.

0: En dat was de laatste vocale weer voor deze dinsdag. Engelbert Humperdinck en A Man Without Love. Ja, wat is een man zonder liefde natuurlijk. Dat kunnen we helemaal niet hebben. Maar het programma zit erop. Want aan de andere kant van het nieuws, het is zometeen 9 uur, dan zit Edibert Maathuis alweer klaar met zijn maatwerk.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum.

0: rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098
5: en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: 5, 4, 3, 2... 1.
8: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
9: The greatest music ever made. Classic hits.
10: Seabreeze. Seabreeze AM.

Ah ja, collega's. Nee, na. Natuurlijk het begin van Maatwerk in de Muziek. Het is dinsdag en dat betekent dat we vanochtend uitkwamen met Milko Roodnat. Ja, helemaal onder het stof, want hij is druk bezig met zijn verbouwing van zijn nieuwe huis waar hij straks gaat wonen. En af en toe stuurt hij foto's en ik, nou, dat is een aardige klus, maar het wordt hartstikke mooi, dat weet ik zeker. Maatwerk in de Muziek, tot 10 uur ben ik bij je met een reis door al die mooie nummers. Zoals deze, The Cats and Sure, he's a cat.

country parts from the ranch and walking the country. Het is tijd voor Nederlandstalig en ik heb gekozen voor Circus Kusters. Ja, deze, Monica.

Circus Custus en Monica. Ja, en hier in huis hebben we nog wel eens... Waarom draai je nou deze? Er zijn toch ook anderen zoals Verliefd, Louise, Kop in de Wind. Ik hou van alles. En ik had deze maar eens even gedraaid. We gaan naar Joe Cocker. You Are So Beautiful.

Shocking Blue and Never Marry a Railroad Man. 1969 zei ik. Nou, we gaan naar 1967. The Puppet on a String, Sandy Shaw.

het om dit even te draaien. Het komt uit 1977. En de kenners uit het Lotto Early and the Shakers. And Do You Remember? Nou, dat doen we zeker. We gaan naar Frankrijk, naar Dave, de Côté de Chez Swan.

de Nederlandse Dave. Hij heeft het al ver geschopt in Frankrijk. Aan dit nummer natuurlijk de Côté de Chaiselaan. Bij Maatwerk in de Muziek, Radio Cypris. Ik ben er elke werkdag tussen 9 en 10. En let's go to San Francisco. Tja, misschien ook wel aardig. De Flowerboard Man.

1965. Downtown, Petula Clark. Ook alweer een hele tijd geleden. En we gaan naar Dave D, Dozy, Bicky, Mick and Titch en de Don Juan.

Don Juan en Dave D. Dozy, Bicky, Mick en Titch. Het is tijd voor Nederlandstalig. En ik moest vandaag denken aan mijn overburen. Mijn overbuurman, moet ik zeggen. Hij is helemaal fan van De Vlieger, het nummer van André Hazes. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga hem verrassen. Hier is hij, André Hazes en De Vlieger.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen.

Het brengt mij weer van First Class. En ik kijk op de klok. Het is tijd om afscheid te nemen. Want ja, de klok tikt. En de koffie staat op Rutte bij Tom Polderman. Koffie compleet natuurlijk. Straks tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer. Tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaats die komt van Smokey. Lay back in the arms of someone. Maak wat van je dag. En weer treffen elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer.

0: overzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
7: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: dit geval gebracht door Maurice Monens. Sola in de Zee, heerlijk hoor. Ja, dat allemaal op deze zonnige dag, heerlijk. Het is dinsdagmorgen en de hoogste tijd voor koffie compleet, geloof het of niet.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Veel gezelligheid vanuit een bloedhuid hete studio, laatste vrienden hier in het Noord-Hollandse huis. Ik kan je vertellen, het is warm. Maar goed, ach, we doen het allemaal aan. Het lijkt wel een sauna. Ja, heerlijk. Nou, ik moet u eerlijk vertellen, ik ben vorige week een weekje op vakantie geweest. U heeft het niet gemerkt, want de programma's gingen gewoon door. Maar, ja, ik kan je vertellen, het was in Duitsland waar we zaten, was het zo gemiddeld 38, 39 à 40 graden. En dat is pas echt heet. Het is onvoorstelbaar. Je weet niet wat je overkomt met temperaturen die we daar meegemaakt hebben. Maar goed, we gaan er lekker tegenhouden bij Radio Siberis. Ja, het programma Koffie Compleet. En ik ben er gewoon weer. Ik weet trouwens niet hoe de wedstrijd afgelopen is van afgelopen nacht. Ja, Nederland-Marokko. Ik heb er geen idee van. Het programma Koffie Compleet heb ik namelijk gistermiddag opgenomen. En ja, dan wordt het een beetje lastig als je 3 uur s'nachts moet kijken. Het is allemaal wat. Maar goed, we zullen maar hopen dat het goed gegaan is. Hier is een fantastische mooie plaats. Parisera. Kent u hem nog? Rigera? Vamos a la playa.

0: Vigera en Vanessa Playa. En dat allemaal hier op Radio Sibiris op deze dinsdagmorgen. Ja, jongens, we houden van mooi weer. Maar het kan ook wel eens een beetje te warm zijn. Hè? En afgelopen week is het ook in Nederland lekker warm geweest, heb ik begrepen. Ook al was ik er niet. En afgelopen zaterdag op zondag schijnt het noodweer geweest te zijn. Ja, ik heb het niet meegemaakt. Oké. In ieder geval onweer en keiharde regen. In Hilversum zijn tientallen auto's heel zwaar beschadigd vanwege enorme ijsballen die eruit de lucht gevallen zijn. En ook in Korte Hoef, Straveland en Ankeveen. En trouwens in meer delen van Midden-Nederland. Ja, het zal je maar gebeuren, luister vrienden, dat je dat overkomt. Dat je auto volledig naar de Filistijnen is. Nou, moet er niet aan denken.
1: Zet je radio klem op Sibiris, Sibiris
0: AM. Ja, dat doen we dan maar. Hè. Zet je radio klem op Radio Sibiris AM. De gezelligste van de hele wereld, de wijde omgeving. Hier zijn de cocktail trio. En ja, ze nemen u mee naar een kangaroo-eiland. Heerlijk hoor.

0: Atje, op een kangoeroeiland. Waar je kangoeroes vindt, ja, misschien wel in de dierentuin, je weet het maar nooit. Ja, daar zou je gezellig naartoe kunnen gaan. Dat is over het algemeen, loop je onder de bomen en dergelijke. En die is niet zo heel erg warm, hè. Ja, dat scheelt ook alweer, hoor. Hey, heerlijk. Je zou naar Amersfoort kunnen gaan. Ja, oké, het is wat.
1: Radio Seabreeze AM. Playing the best songs on your
2: radio for the summer. Now, another summer hit.

Een nieuwste uitvoering van Ero, ja, hot, hot, hot. En, ja, hij bestond al een tijdje op de plaat, maar ze hebben hem iets wat later ook weer heruitgebracht. Dat gebeurt vaker met platen en dat gebeurt ook met deze, lieve luistervrienden. Feeling hot, hot, hot. Nou, doen we zeker hoor, hier in de studio 3, lieve luistervrienden, geloof het of niet. Hey, er is niks fijner met dit weer dan even een lekkere duik in het water te nemen. Bijvoorbeeld in een, kanaal of gewoon in het Gooimeer of het Eemmeer en dat soort dingen meer. Of misschien wel gezellig op de Loosdrechtse plassen. Waterschap Amstel-Gooiland, Gooi en Vechtstreek trouwens, die adviseert om dat de komende dagen nog even niet te doen. Want het oppervlaktewater, dat is namelijk op dit moment behoorlijk vervuild. Aanleiding zijn de hevige regenvalbuien van de afgelopen weekend. En hierdoor is er enorm veel rioolwater in de buiten water terechtgekomen. Na een lange periode van droogte zorgde de zware buien ervoor dat het riool de grote hoeveelheden water niet kon verwerken. Daardoor hebben op meerdere plaatsen rioolverstoringen plaatsgevonden in het hele gebied van het waterschap. En hou er dus rekening mee, als je het water ingaat, je kan er behoorlijk ziek van worden. Nou, een warm hot summer on Seabreeze Radio, Europe's number

Heerlijk, hè? Everybody shout, shout, shout van de heren de Tramps. Ook alweer jaren geleden dat dit de grote hit was. All over the world, laten we eerlijk zijn. Want de Tramps, ja, dat is natuurlijk een bandje wat... een bandje, ja. Die jaren fantastische mooie muziek bracht. Radio Seabreeze AM 1098 kHz op dit moment nog in de middengolf. En wie weet over de postshow wel weer op 1395. Dat zou leuk zijn. En anders live.radioseabreeze.nl. Dan kun je ook luisteren. Live.radioseabreeze.nl. Live schrijf je met een V. Ja, voor het geval je dat nog niet wist.

Brazil, ja, heerlijk met de platen. Ja, leuk, leuk, leuk. De Venka Boys waren dit. En dat is ook alweer van heel erg lang geleden. Ja, geloof het of niet. Radio Cyber is Europe's number 1. Kijk eens op de klok. Het is tijd voor de Nederlandstaligen. Ja, zeker weten.

eigenlijk de sound die nou zo bestaan wel degelijk wel, lieve luistervrienden. Jawel, Ron Brandstede was dit. En ja, een plaatje wat we misschien allemaal wel uit volle borst hebben meegezongen van destijds. Ja, hij heeft ook ooit radioprogramma's gemaakt, die beste Ron Brandstede. En toen had hij onder andere de tekst, een ontbijtje met een eitje. Ik gebruik hem zondagsmorgens nog wel eens. Ik vind het een leuke tekst eigenlijk. Ja, die Ron, het wist allemaal wat. Hey, u weet het allemaal, het is hartstikke lekker warm weer. En als je nou een biefstuk laat garen door de zon, zou je dan mogen spreken van een zonnesteek?

Jurps en True Love, dat zou wandelen. Ja, heerlijk, hè. En dat allemaal hier op Radio Sybaris gedraaid. Jurps nummer van Radio Station. Hey, we gaan wat allemaal doen. We gaan heel veel fijne muziek nog draaien. Want ik heb hier bijvoorbeeld een fantastische mooie plaat. Een nieuwe van Frank Galan. En ja, baila, baila, baila, ballet. Hey, ja, maak er maar wat van. Hem, als het gezellig is. Jo. Belgische Julio Iglesias.

plaatje van de Belgische. Ja, goede jeugdlezers. Dat is wel Frank Galan. En wat deed hij dat leuk? Baila mee, baila mee. Ja, heerlijke muziek. Hier op uw favoriete zendertje Radio Seabreeze op deze dinsdagmorgen. Oh, wat is dat lekker, hè? Mmm.

Ik weet niet of ze het nog kunnen herinneren, laatste vrienden. Koffie, maar vroeger hadden we een groepje, de Four Jacks en de Chills, hebben met Mr. Nico gemaakt. Maar ook de B-kant van een singeltje. Ja, Hamba Liriban. Ga maar eens luisteren, klinkt best leuk.

0: plaatje van de Four Jacks en de Jill. Dat is alweer heel erg lang geleden. Radio Cibre is Europe's number one. Wij brengen de mooiste platen van de hele wereld. De wijde omgeving, ja toch.
1: It's summertime.
0: Rammel op Radio Cibre. Is geloof

Zonnestralen, ja, daar ben ik voor geslecht. Ja, dat doen we allemaal. We zwichten allemaal voor de zonnestralen. En liefde, dat is ja, het mooiste wat er is. Lieve luistervrienden, ik heb hier een leuke plaat van Manfred Mann. Een nummer wat geschreven is door niemand minder dan Bob Dylan. Ja, dat is lekker goud, oud en vertrouwd. Just Like a Woman.

Sluik er allemaal van een Hemperman. Ja, precies zoals een vrouw. Dat is toch leuk om te doen. Ja, lieve luistervrienden, het is allemaal wat. We maken ervan hier op Radio Sybris. Europe's number one radio.

0: 1395 AM.
1: En
2: 1098.
1: Nou, dat 1098, dat klopt als een zwerende vinger, lieve luistervrienden. En live.radiosiebris.nl, dat klopt ook. De 1395 moet nog heel eventjes wachten. Heel eventjes wachten nog, hè. Ja, ik vertel verder niks, maar eventjes nog geduld. What is love? What is love? I don't know.

0: Hathaway en What is Love? Ja, nou, je vraagt je af. Als je erover moet gaan zingen om, en je vraagt jezelf af wat liefde is, dan weet ik het ook allemaal niet hoor. Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je het niet weet wat het is. Hathaway was
1: heerlijk, die koffie met gebak.
0: Heerlijk.
1: En met Tom Polderman.
0: Die koffie met gebak en met ik zei de gek Tom Polderman. Ja, ik heb hier een hele leuke plaat van niemand minder dan Dem 2. Ja, Rudy Bennett. Samen met Paul Edwards en Michel van Dijk. Heerlijk, hè? Eigenlijk is het Dem 3, als je het eerlijk bent. Ja, toch?

heerlijke, fantastische mooie plaat van Damn Too, oftewel Rudy Bennett, Paul Edward en Michel van Dijk. Eigenlijk is het, zoals ik al zei, Damn 3, maar goed, het maakt allemaal niet uit. Je kent ze vroeger nog wel van de Motions, dat was ook een fantastische periode, een fantastische tijd. Ja, het is allemaal wat. Lieve Duitse vrienden, van de week is er iemand jarig geweest en die is 80 jaar geworden. Heb ik het over Mario Hoedemaker. En wie is dat nou weer, zult u zich afvragen. Nou, Mario die werkt al bijna zijn hele leven in Dierenpark Amersfoort. Hij slaapt er ook regelmatig. Toen hij 14 jaar was, begon hij als dierenverzorger. En inmiddels is hij jarenlang adviseur van het park. Ja, hij heeft een hoed. Ja, een heel kenmerkende hoed. Een heel aparte stijl. En die draagt hij altijd op zijn bolletje. Daarom kun je vanaf deze week Mario's strohoed aanschaffen in de Jungle Shop van het park, Dierenpark Amersfoort. De hele opbrengst van deze hoeden gaat naar de Mario Hoedemakers Elephant Foundation toe. En deze organisatie die zet zich in voor de bescherming van Aziatische olifanten in Sri Lanka. De diersoort waar Mario onlosmakelijk aan verbonden is. Ja, 80 jaar en dan je leven lang eigenlijk al daar in dat dierenpark aan het werk zijn. Fantastisch. Goed, dit was hem weer. Deze aflevering van Koffie Compleet, luister vrienden. Morgen ben ik er weer met de hele nieuwe. Zometeen is iedere onze eigen Wiebe. Wat mij betreft een hele fijne voortzetting van deze dag. En hoedje af, hè. Zeker weten.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodriguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra's.

0: Cross 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Jongen, wat een herrie, beetje. Wat een herrie.
4: Koud, hè?
6: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
7: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
8: Landgenoten.
9: Binnen zonder kloppen.
10: Waar is iedereen dan? Hallo?
11: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
12: Goedemorgen.

0: 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur.

Wereldradio, mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes van toen. In de meeste gevallen zijn ze internationaal te noemen. Zoals die hits van The Adventures of Stevie V, Barry Maguire, The Bee Gees, The Spencer Davis Group, Gina, The Golden Earring, The Grassroots, Everybody's Child, 5000 Falls met Tina Charles, de Anita Keur Singers, The Happy Few. En we begonnen de show met de oude alarmschijf You Can Do It. Die grote hit van Al Hudson en The Partners. Goed voor de dansvloer van 1979. Het haalde de 11e plaats. Het nummer kwam uit op het album Happy Feet. Daarna ging de band verder als One Way, featuring Al Hudson. Ze maakten 26 singles, scoorden 5 R&B top 10 hits, waaronder Music, Let's Talk en Cutie Pie. In de 60s en 70s werden Anita Keur en haar singers maar al te vaak uitgenodigd om de background vocals te verzorgen van bekende artiesten. Zelf maakten ze ook diverse LP's met covers, zoals The Old Master Painter. Het was in 1949 een hit van Frank Sinatra.

In het eerste triootje non-stop hoor je de 5000 Vols en zangeres Tina Charles, die toen al bij die band zat en later solo ging. En I'm on Fire uit 1975. The Adventures of Stevie V met Dirty Cash Money Talks uit 1980. En nu eerst de Griekse band Aphrodite's Child met Demis Roussos en Rain and Tears, dat in 1968 als zomerhit de tweede plaats haalde. Het stond op hun debuutalbum End of the World, dat in heel Europa de top.

95 AM. 24 uur per dag. Dus ieder etmaal. De klok rond.

De zesde in de playlist is vaak een Duitse Europaradeplaats. En deze keer is dat zangeres, actrice en politica Claudia Jung met Eine Reise ins Licht uit 1990. Voor haar carrière in de showbusiness werkte ze als fotolabtechnicus, tandartsassistente en toeristengids in Italië. Tijdens haar carrière heeft Claudia Jung meerdere gouden en platina records gehaald. Ze maakte sinds 1986 meer dan 70 singles en 32 albums.

In het setje van drie toppers van toen zijn de Bee Gees geboekt met Spirits Having Flown, The Beatles en You've Gotta Hide Your Love Away. En nu eerst de Friese zangeres Gerda van der Meulen, die als Gina in 2006 Ik Kan de Hele Wereld Aanmaakte.

Zometeen The Grassroots en Bella Linda uit 1969. Vooraf gegaan door een 60s klassieker. Dit nummer was bedoeld voor de Birds, maar die lieten het over aan de Turtles. Eve of Destruction haalde het grootste succes in de versie van de Amerikaanse Barry McGuire, die er hier derde mee werd in 1965.

In het derde blokje van drie niet te versmaden 60s tunes doen de Beach Boys dat graag nog een keer. De Golden Earring was gewoon thuis. En nu is de Spencer Davis Group, die ook graag in Nederland was trouwens. Ze maakte in 1966 een plaatje met veel beweging. Keep on running.

Hallo, met Petra. Ik zoek kennismaking met een knappe jongen van plusminus 25 jaar... met groene ogen, blond haar, ongeveer 1,85 meter, hbo-niveau, goede baan... en bezit

De afsluitende instrumentale is van de Leeuwarder Happy Few en kreeg de naam A Place in the Sun. De band werd bemand door Rick Koelman, Koos Boonstra en Paul en Rob Slagboom. Met dit deuntje gaan we naar 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middag Breeze. Morgenochtend is er om 11 uur weer een nieuwe nieuwsgierige BZK met z'n drie handenvol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Tot dan!

0: is Radio Cyprus met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Cyprus met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radiocyprus.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is licht gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy

0: gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van vrije radio.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zijn programma Binnen Zonder Kloppen. Dit is Bart's Middag Breeze met onder andere de Beatles, Pointer Sisters, maar ook Roxette. En nu

gewonnen talentenjacht van de Tros. De weg naar Tialf. Ronnie van Bemmeloordien uit 2009. Met het nummer Als de accordeon weer speelt. En brak met dit nummer door in het Hollandse levenslied.

waar over gesproken wordt. En dat is ditmaal die van de Beatles. Here Comes the Sun. En die is uit 1969. En staat op het album Abbey Road. Het nummer is geschreven door George Harrison en laat zijn melodische en spirituele kant van de band horen. Met de warme gitaarpartijen en optimistische sfeer groeide het uit tot een van hun meest geliefde nummers. Een tijdloze klassieker die meteen een glimlach oproept. Die zijn de Beatles. Een heer

er mee ophouden dat ik de slipmat iets te vroeg losliet. Met deze plaats van Swing Out Sister en het nummer Surrender. En dit is een nummer van de dame die dit schreef nadat haar platenmaatschappij haar foto's witter maakte in magazines en haar Portugese afkomst probeerde te verbergen. En dan heb ik het over Nelly Furtado. Dit is Powerless.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert en zit je al aan tafel. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Muziek Voorbij, de koffie en de lunch. Met Tears for Fears.
0: De hit

gesproken wordt hier bij Radio Cyprus. Happiness van de Pointer Sisters. En die komt uit 1979 en laat hun typische mix van soul, pop en disco horen. Met hun sterke samenzang en energieke performance brengen ze een echte feel-good sfeer. Het nummer past perfect in de late jaren 70 disco-periode, waarin de groep grote successen vierde. Een vrolijke klassieker die nog altijd meteen de stemming omhoog tilt. In Bart's Middagbreeze, hier zijn de Pointer Sisters. En

Duidelijk een feel-good plaat hier in Bart's Metal Breeze. Pointer Sisters en Happiness. En een iets minder feel-good plaatje is een waar gebeurd verhaal over een eenzame jongen die zijn ouders nooit heeft gekend en opgroeit zonder liefde. Het is de plaat van Andrew Gold uit 1977. Dit is Lonely Boy.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Being Love. We zijn toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. En straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Simbries. Dat is www.radiosimbries.nl. En wij gaan eruit met Paul Simon. You can call me L. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
7: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sibris weer volop in bedrijf op de 1098
8: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Music Boutique.
1: Excel vraagt zich maar één ding af. Hoe kon dit fout gaan? Welkom bij deze aflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En ter voorbereiding van deze aflevering van het programma had ik twee platen klaargezet. Deze. Mexico. Maar helaas worden deze.

Terug naar huis, back home. De Golden Earring. En ach, elke morgen is er weer een nieuwe wereld. Dit is Roger Whittaker hier bij Seabreeze. Leuk dat je erbij bent op deze dinsdagmiddag.

0: Die tot die voor meerdere uitleg vatbaar is. Laten we ze maar gewoon ophouden dat in deze tijd van het jaar de nachten ook niet echt afkoelen. Hot Summer Night. En dat was de formatie Night. En we gaan er weer eentje draaien. Uit de galerij.
1: Galerij der Hollands Glory. De mooiste Nederlands daar liggen.
0: Een beetje een rustig nummer. Een track van het album Doris D. en andere stukken. En dan weet je natuurlijk al meteen dat ik het heb over Doe Maar. Ik zei het al, rustig aan. Maar het is dan een lekker nummer hoor. Is dit alles?

uit de galerij de Roland Florian over een half uurtje. Voegen we weer een nieuw nummer toe aan deze mooie playlist die je ook kunt volgen op Spotify.

Zo'n nummer, dan kom je helemaal in de stemming voor een leuk feestje. Trini Lopez. En nummer, luister naar de titel This Land is Your Land.

Nederlandse Simon Garfunkel, Greenfield en Koek. En een van hun fraaie Don't Stir Me Loose. Zometeen weer een plaat die de hitparade niet gehaald heeft. Maar eerst eventjes deze uit het jaar 1985. The Love Parade. En dit is de Dream Academy.

0: De groep heeft in Nederland eigenlijk nooit een voet aan de grond gekregen. Maakt toch wel redelijk relaxte muziek zoals dit nummer uit 1985. De Dream Academy en de Love Parade. Ik had het al gezegd, we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: In 2021 verscheen het laatste album van ABBA. Had heel veel jaren tussen gezeten. Ze kwamen weer een keer bij elkaar. Het album The Voyage. En op dat album stond een nummer daarvan had ik verwacht dat het een grote zou worden. Maar het deed helemaal niks. Het viel naast de hitlijst. Just a Notion.

als de hitlijst gevallen en ik zag je dat hier in de discotheek het album Voyage nog niet staat. Dus misschien moeten we het al een keer aanschaffen. Er zijn overigens wereldwijd 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En het heeft 331 miljoen streams heeft het opgeleverd. En dagelijks wordt het album nog gestreamd. Pakweg 85.000 keer

De film Grease leverde een aantal hele mooie hits op. En ik weet wel, ik werkte in die tijd op de zaterdag in een platenwinkel. In het plaatsje Dongen in Noord-Brabant. En daar werd het album gigantisch verkocht. En ook de hits daarvan, zoals deze. Olivia Newton-John en John Travolta en Summer Nights. En dit is een mooie van First Class Beach Baby.

Naarmate de zomer langer duurt, heb ik zoiets van, nou, ik heb alle zomerplaten wel een keer langs laten komen. Maar dan ga je weer eens in die discotheek zoeken. En dan kom je deze tegen van First Class Beach Baby. En ik ga je waarschuwen, we gaan een plaat toevoegen. Die raak je heel de dag niet meer kwijt. Dat is zo'n nummer, dat blijft in je hoofd hangen. Maar het past wel een beetje bij het weer. Want wat is er nou heerlijker dan op een boot op het water zitten als het zo'n lekkere zomersweer is? Zeker als het een reisje langs de Rijn is.

Gigi Giacosino, hij komt uit Italië, is DJ en producer. En dit is eigenlijk wel een van zijn meest bekende nummers, La Passion. En deze keer die nog, de jaren 80.

Wow. En daarmee komen we aan het eind van deze dinsdagaflevering van Mijn Muziek Boutique. Zometeen veel plezier met Leo. En ik wens je, ondanks het verlies van Oranje van vannacht, een hele fijne dinsdag. En wat mij betreft tot morgen, net na Bart de Zwart, om 1:00 met een nieuwe aflevering van dit programma. En tot besluit gaan we nog een keer terug naar de jaren 60. En ik denk dat hier niemand aan hoeft te twijfelen. A sunny afternoon. Tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n drieën vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1000.

het is allemaal zo eenvoudig. It's so easy. 1977, dat was Linda Ronstedt. En dat op de andere kant ook nog een keer Blue Bayou. Twee dus nummers op één single. En dat voor één prijs. Paul van der Mark even bedanken voor zijn muziekboutique. En natuurlijk is het weer leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Seabreeze. En we gaan lekker terug in de tijd met de muziek van Jim Reeves. Hier is I Love You Because.

0: ja, die oude nummers natuurlijk, zoals deze van The Beatles, Ain't the Sweet. En hiervoor dus Adijo's Amigo. En dat dus eigenlijk van een singeltje naam van Jim Reeves. En I Love You Because is daar een nummer van. En het is de zogenaamde, ja, dat noemen ze dan een EP. Dus een singeltje waar eigenlijk meerdere dan twee nummers op staan. In dit geval staan er zelfs vier nummers op. Goed, even Nederlandstalige muziek. Ze kondigen zichzelf aan.
1: In een opvallend rumoerige stad geen gehoorzaal te leiden. Treedt vanavond voor u op een man die met veel moeite in 10 jaar tijd 170 LP's wist te slijten aan zijn familie. Een man die leeft voor de fles. Alles wat hij zegt of zingt komt voort uit drank.

0: door Singamonietje. Ja, dag! Ze hebben je nou toch al herkend. Vooruit, schiet op!
1: Het volgende liedje, dames en heren, dat is...
2: Een beetje!

Weer even terug naar het jaar 1975. En dat met een stukje muziek gebracht door de formatie Lucifer. Met natuurlijk wijlen Margriet Eshuis. I can see the sun in late December. En als je dan een beetje gaat zoeken naar die titel, dan blijkt het eigenlijk een compositie te zijn van niemand minder dan Stevie Wonder. En dat ook Lucifer eigenlijk niet de eerste was die het uitgebracht heeft. Want het is eerst uitgebracht door Roberta Flack.

Water Brown. Wordt geïnteresseerd als een Engelse rockband. Natuurlijk gevormd door Arthur Brown in 1967. Met daarbij natuurlijk ook Vincent Quinn op het orgel. Dat is misschien wel duidelijk te horen. En hier verkochten ze dus een meer dan een miljoen singles van het nummer Fire. En dat in het jaar 1968. En hiervoor hoort eigenlijk ook wel een hele mooie. Afkomstig van The Fortunes, The Ballad of St. Elmo. Afkomstig uit het jaar 1969. Maar ja, ik was zo druk bezig met de vorige titel. Kwam er niet helemaal meer aan toe om dat nog even aan je te gaan vertellen. Goed, we gaan doen met muziek uit de jaren 80 van Katja Kuku. Hier is de...

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

terug naar het jaar 1979 met de Bugles. Video Killed the Radio Star. Een nummer wat ooit is geschreven is door Trevor Horn. En dat ging eigenlijk een beetje op de opkomst van de videoclips die natuurlijk in die tijd een klein beetje begon te komen. Met bijvoorbeeld zenders als MTV. En men dacht eigenlijk dat dat een beetje het einde zou kunnen betekenen van de radio. Nou, gelukkig, dat is niet het geval. We zijn er nog steeds. Door met Engelbert Humperdinck.

The Ballad of Lucy Jordan. En dat is natuurlijk gezongen, waar ik verteld een beetje door Marianne Faithfull. Geboren in 1946, overleden op 78-jarige leeftijd in 2025. Hij ontdekt met en door de Rolling Stones. En die heb ik eigenlijk een eerste nummer voor haar geschreven. As Tears Go By in het jaar 1964, was het natuurlijk best wel een bekend mee geworden is.

zeggen dat met Dave. En eigenlijk was dat Wouter Otto Levenbach, geboren in Amsterdam. Maar die is dus in 1965 naar Frankrijk geëmigreerd. En is daar eigenlijk best wel heel erg populair geworden met gewoon Franstalige muziek. Waaronder dus deze Dansez Maintenant. En hij is zelfs ooit eens benoemd in de Ridder van de Oranje Nassau. Nou, dat vind ik best wel knap voor iemand die eigenlijk al een tijdje in Frankrijk woont. Hij schijnt muziek nog steeds muzikaal actief te zijn, dus wie weet. Hiervoor de Motels en Suddenly Last Summer. En dat een nummer uit de jaren 80. Goed, kijk even naar de klok. Het is ondertussen 3:15. Het is weer even tijd voor muziek uit Nederland. Rob de Nijs, ik geloof in jou.

Radio Sybris hebben we wat aandacht voor de disco-muziek. En deze afkomstig van Alicia, die genaamd is Baby Talk. Goed, voor de volgende gaan we weer even een klein beetje richting de jaren 70. En dat luistert naar de formatie Styx, die eigenlijk drie periodes hebben gehad dat ze opgetreden hebben. Tussen 1970 en 84, tussen 89 en 92. En vanaf 95 zijn ze ook weer actief. Maar zelf vind ik de eerste periode toch eigenlijk wel de allermooiste. En daar komt deze hit dan ook eigenlijk vandaan. Die genaamd is Sing for the Day.

dus toch terug naar het jaar 1978. En dat doe ik met de muziek van Styx. Sing for the day. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we even ruimte moeten gaan maken voor wat nieuws en berichten. En dat gaan we doen met een stukje instrumentale muziek. Gespeeld op viool door Judy Schompen. En die speelt het allemaal.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: "Oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama." De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: "Weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties. Het blijft een moeilijk huwelijk." Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer: overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
6: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Laten we het maar eens beginnen met een plaatje die heel erg typerend was. Misschien wel voor het begin van de jaren 80. De komst van de hip-hop en natuurlijk ook de breakdance. En deze jongensgroep, de Rocksteady Crew, die had er best wel een hitje in het jaar 1981 met Hey You, de Rocksteady Crew. Opgericht in het jaar 1977. Toch even leuk meegedaan, zou ik maar even zeggen. Goed, we gaan door met muziek van de Big Country. Hier

0: gouden oude vinylplaat.
1: Europe's number one. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

even terug in de tijd met de muziek van de Long Tall Ernie en The Shakers. Get Yourself Together. En de Long Tall Ernie en The Shakers zijn eigenlijk een beetje ontstaan. Een soort als een grap eigenlijk. Als een verkleedpartij van een aantal rockers die uiteindelijk zeg maar meer populair werd als de band zelf. The Moans, als dat toen de tijd heette. Long Tall Ernie en The Shakers maakten later natuurlijk allemaal vrolijke muziekjes. Zeker wel. Goed, het is ondertussen 3:15 geweest. Dus even tijd voor Nederlandstalige muziek. En voor de volgende gaan we weer even richting de jaren 80. Gaan we doen samen met Pollo Eduard. En ik wil je nooit meer zien.

En even terug in de tijd met de muziek van Stevie Wonder, Superstition. Persoonlijk vind ik dat wel een van de betere nummers van hem. Al heeft hij er toen heel veel gemaakt. Zowel voor zichzelf als ook zeker voor anderen. Goed, dan is de overgang misschien wel heel erg groot als je praat over de muziek van Vanessa. Maar ja, die stond er wel hier op de stapel. Dus nou ja, die komt dan ook maar gewoon voorbij. Ladili, ladida. Daarvoor gaan we weer even terug naar de jaren 80.

The Shirelles. En dan nummer Soldier Boy. En dat in een live uitvoering van de LP waar een heel verhaal op staat hoe dat dan ontstaan is. Maar wat ik daar een beetje uit opmaak is dat deze opname dan uiteindelijk uit het jaar 1969 komt. Waarbij dus allerlei optredens waren. En wat er georganiseerd werd door een of ander radiostation in die tijd. Jawel. Goed, dan gaan we weer even terug naar de jaren 80. En dat gaan we doen met Duran Duran en The Union of the Snake.

kennen natuurlijk dit nummer wel in de uitvoering van een Engelse voetbalclub. He's got the whole world in his hands. Maar dit was natuurlijk ook zeker een hele mooie in de uitvoering van Mahalia Jackson. En die heeft geleefd tussen 1911 en 1972. Dus is al een tijdje niet meer onder ons. Doe met rustige muziek van Piper Bryson en Roberta Flack.

0: eerste instantie is het dus uitgebracht door Kris Kristofferson in het jaar 1970. Maar kort daarna heeft deze Sammy Smith dat nummer eigenlijk ook al opnieuw uitgebracht. Help me make it through the night. Beetje rustige muziek hier op Radio Seabreeze. En we gaan ook al gelijk over naar de rustige muziek. En dat blijven we nog even doen in het Nederlands. Want het is bijna 4:15. Drukwerk. Hier is Hey Amsterdam.
1: Ik ben in Amsterdam.

was Angel of the Morning, uitgevoerd door P.P. Arnold. En dan denk je dus dat dat de originele uitvoering is. Maar dat is dus niet zo. Het nummer is eigenlijk in 1967 al eerder uitgebracht door A.V. Sands. En daarna nog eigenlijk door heel veel anderen, waaronder natuurlijk Chrissy Hynde, Dusty Springfield, Connie Eaton, Mary Mason, The Kaizen Dolls, Melma McConnery en zelfs Olivia Newton-John heeft zich aangewaagd aan dat prachtige nummer, die Angel of the Morning. Iets anders, we gaan doen een nummer van de Burke. En dat is genaamd Different Worlds.

probeer altijd wat aandacht te besteden aan de Franstalige muziek. En dit was een muziekje of een stukje natuurlijk gezongen door niemand anders dan Frida Bokkara. Kijk naar de klok, het is bijna 4 uur. Ik ga het proberen. Ignace, It Must Have Dream, 1973.

maken. Is het een beetje zonde dat ik niet moet afbreken. Maar ja, het moet dan maar even, want het is bijna 4 uur. En zo direct, dan zit Hans de Knecht weer op deze stoel met zijn Middle of the Road Show. En ja, daarna natuurlijk ook nog Wieperbakje met Bakjes Bonanza en Wim de Rood. Dus Ignatje en It Must Be a Dream, die laat ik even liggen tot volgende week. Jawel. Goed, tot 4 uur nog even een stukje instrumentale muziek. Afkomstig van ene meneer Rick van der Linden. Dat is natuurlijk best wel een bekende. Nummer is genaamd GX1. En mij hoor je volgende week weer. Dag!

0: met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Toch wel lief dat hij toch nog eventjes de sterren van de hemel zong. Oh, onze good old Wally Tex. En hij Miss Wonderful.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Jackie Wilson liet er geen misstanden over bestaan. Oui, petit. Goh, wat een tijd, toch? Toen waren we nog jong en wild. Als je althans van mijn generatie bent, lieve mensen. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst, dat zoete geluid van Mistral. Ze gaan de ruimte in, luister maar.

0: Als ik me niet vergis, Lieve Mooiste Koorts. Was het een Belgisch-Vlaams groepje? Ja. Mr. Alter is op de radio in de middel van de roadshow. En Starship
1: 109. Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, zo af en toe. Ja, goed, heb je een huis hier, zo'n vier voeten? Ja, dan heb je ook verplichtingen. Luister maar, hier is Rudy.
1: Dit is de middel van de roadshow.

0: Te krijgt, dan doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden?
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, papa. Nee.

Was het een duur internationaal gesprek, toevallig, by phone? Las Vegas Hilton. Een hele verjaardag achter de keukengordijnen. Het was vandaag Dear Rudy. In Duitsland was hij beroemder dan in Nederland. Alhoewel, hier heeft hij de shows in het verleden ook wel aardig op de kaart gezet, moet je zo hoor. In de jaren 70. Ja goed, het vertrek naar Duitsland. En even was hij nog even terug in Nederland om dat plaatje op te nemen. Even een straatje om. Gouden tijden, herleven. Dit is de Middle of the Road Show. Legendarische platen. Af en toe een tik in de plaat. Tik in de plaat. Dan weet je zeker dat het vinyl is geweest.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige...
2: Weer geen koffie?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij

0: Weet jij nog wanneer het was? Ja, nee, goed, wat het wanneer dit plaatje een hit was.
1: 1976 van de vorige eeuw.
0: Ja. En ze klinkt nog steeds net zo spontaan als jaren geleden.

menig eens muzikale held. 1978 alweer. De grote Billy Joel. En she's always a woman to me. Hey, wat leuk dat je er bent. Het komt allemaal naar je toe.

als je geen zin hebt om het suikerwerk in de supermarkt te kopen. Dat kan gewezen. Of je bent het even vergeten bij de boodschappen. Ga je toch even gezellig naar de buurvrouw zeggen ze. Ah, Jesus, sugar, sugar. Wie zijn de helden? Zijn dat de Hollanders toevallig? Met die echte VOC-mentaliteit? We zijn allemaal dankbaar, heren, dames.

Amsterdam 1, Amsterdam 2. Dat was trouwens de titel van het Amsterdam 1. Het waren de dames Kleeman. Oftewel Loïse Aline. Terug op den zender. Gewoon omdat het zo lekker is. Ik heb een plaatje gevonden. Het gaat eigenlijk om.

dat was eigenlijk een oude Amalfi-keer, zoals ik al zei. Heerlijk. Nightshift. Dat waren zij dan, lieve vrienden. Jawohl. En tot zover voor vandaag de middel- of de roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Gewoon weer lekker luisteren. En zometeen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

vragen, vragen, vragen. De Moody Blues. En natuurlijk het prachtige Question uit de hitparade van 30 juni 1970, dames en heren. Mag ik u welkom heten bij het enige live programma met de 5 klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour en dat betekent de beste hits dubbelop. Live uit Rolof in Laren. Het is bewolkt vandaag, het is eindelijk weer een beetje koud. Nou, koud, 21, 22 graden. Maar in ieder geval, de deur staat gewoon wagenwijd open, airco uit, zo kan het dus ook. Welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En de hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 30 juni 1970, 30 juni 1980, 1986 en 2001. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Super dat je luistert. Hou hem hier. Uiteraard met het actuele weerbericht voor morgen. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory. Tot aan 6 uur. Op Seabreeze 1098. En binnenkort weer 1395 AM. Nu naar 1980. Toen in de hitparade. De Detroit Spinners.

70 en begin 80 jaren waren ze razend populair. Daar heren van kleur, moet je tegenwoordig zeggen. En die stonden op een rij met hele leuke dansjes. Denk bijvoorbeeld aan Tavares. Dat was ook zo'n geweldig voorbeeld. Maar dit waren de Detroit Spinners uit 1980. Working my way back to you. We gaan naar het nieuws, dames en heren. Er is meer fraude met bankpas en betaling. De Nederlandse bank ziet dat er ten opzichte van 2024... zo'n 30% meer fraudegevallen zijn ontdekt. In totaal waren het er vorig jaar maar liefst zo'n 658.000. Het meest voorkomend is fraude met kaartbetalingen, waarbij de gegevens van creditcards online worden misbruikt. Ook is er meer misbruik met gestolen of verloren bankpassen en misleiding door criminelen die zich als bankmedewerker voordoen of bijvoorbeeld een bekende, komt ook veel voor. Zowel consumenten als bedrijven zijn het doelwit van criminelen. Het gaat om 7 op de 100.000 betalingen. Totale fraudebedrag nam toe tot bijna 200 miljoen euro, terwijl er per dag ruim 13 miljard euro wordt overgemaakt. Ja, als je het daarmee redateert, valt het allemaal wel mee, maar hou je creditcardoverzicht in de gaten. Kan ik je uit ervaring vertellen. We gaan naar 96 met Alanis Morissette.

Die kennen natuurlijk van de Spice Girls. Het was Ginger Spice. Want ze heeft rood haar. En ze is later getrouwd met Formule 1 teambaas Christian Horner. En die zijn nog steeds bij elkaar. Ondanks dat Christian op zijn minst wat pikante tweets heeft verstuurd naar een van zijn personeelsleden. Maar goed. 2001 kon deze. Het was natuurlijk het origineel van de Spice. Nee, van de Weather Girls. De Weather Girls, die kennen we. Ja, dames en heren, we gaan er allemaal weer aan. Want het RIVM vreest voor een gezondheidscrisis. Het RIVM vreest voor een polycrisis. Een gezondheidscrisis waarbij meerdere dreigingen tegelijk optreden en elkaar versterken. Dat zou binnen 10 jaar een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren. Het Kennisinstituut sprak in opdracht van het ministerie van VWS met experts op verschillende gebieden. De wereld om ons heen verandert en de dreigingen worden complexer, zo zien de onderzoekers. Ze wijzen op klimaatverandering, oh ja, en desinformatie natuurlijk, maar ook op de afnemende slagkracht van organisaties als de WHO. Trump trok de VS daaruit terug, waardoor er veel minder geld is. Ook zijn er steeds meer bacteriën en virussen resistent. Nou, kook uw water, dames en heren, was uw handen, alles komt goed. We gaan naar

Summertime. Uit de hitparade van 30 juni 1970. Radio Sea Breeze AM. We gaan van 1970 naar 1970.

0: over. Die hebben genoeg dinero om een goede producer in te huren. Zo ook Jermaine Jackson. Let's Get Serious uit 1980.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 30 juni, dames en heren. Als u vanaf morgenochtend wakker wordt, zitten we over de helft van het jaar. Maar wie zijn er geboren op deze dag op 30 juni? We beginnen op 30 juni 1941. Larry Handley, zanger van de New Beats. Niet te verwarren met de Easy Beats, want die komen weer uit Australië. En in 1943 Florence Bollard, een van de legendarische zangeressen van The Supremes. Helaas overleden op 21 februari 1976. Glenn Shorrock werd geboren op 31 juni 1944. Legendarische zanger ook van The Little River Band. Fantastische close harmony band. En 1951, 2-jarige, te beginnen met onze eigen André Hazes. Ja, die wijn die behoeft geen kaars. Hij is helaas gestorven op 23 september 2004. En een week later werd hij door zijn weduwe via een vuurpijl de hemel ingeschoten. Anyway, ook 1951, Andy Scott, gitarist van glamrock band The Sweet. 1969 dan Julianne Regan, zangeres van All About Eve. En 1983, 2-jarige ook weer, Cheryl Ann Tweedy, zangeres van Girls Aloud. En ook 1983, Anton Gordon, zanger van One True Voice. Nooit van gehoord. Anyway, waar ik wel van gehoord heb, dames en heren, is de volgende band. We gaan naar 30 juni 1951. Toen zag het levenslicht. Adrian Wright, toetsenist van

Het is wel de show van de covers, dames en heren. Hadden we eerder It's Raining Man van Gary Halliwell, wat natuurlijk van de Weather Girls is. Zijn dit de Fugees uit 96, 30 juni 1996 soms in hitparade met Killing Me Softly van Roberta Flack. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik was nooit zo'n fan van het hiphoppen van allerhande nummers, maar dit vond ik helemaal een totale verkrachting. Maar goed, het staat in hitparade en dan moet je draaien, dus oké, dat heb ik mezelf aangedaan. Niet lopen zeuren. En ja, wat dacht je van deze? Gaan we weer een cover. Billy Joel, nee. Het is Westlife uit 2001 met een

Even, het moet even duidelijk wezen. Ik heb niks tegen covers. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de cover die Jimi Hendrix maakte. Van het Bob Dylan nummer. Welke was het nou? Ja, dat ik moet voorbereiden. Of With a Little Help from My Friends van Joe Cocker. Natuurlijk van de Beatles. Er zijn onvoorstelbaar veel covers gemaakt. En die waren vaak beter dan het origineel. Dat vroeger ook om. Maar als ik dit hoor, dan denk ik, ja, nou, waar zit het verschil ten opzichte van het origineel van Billy Joel? Westlife, dan desondanks, dames en heren, in de hitparade op 30 juni 2001. We gaan naar de nummers 1. De nummer 1. Nummers 1. Van 30 juni 1980, 30 juni 1996, 30 juni 2001. Maar we beginnen op 30 juni 1970.

Het is mij altijd ontgaan waarom je niet verliefd mag worden op een NS-medewerker. Maar goed, ja, je kan maar een thema hebben voor een nummer. Shocking Blue stond ermee op nummer 1 op 30 juni 1970. Never marry a railroad man, dames en heren. We gaan naar het weerbericht. Komende nacht zijn er opklaringen en het is droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Geen plaknachten meer. Plaatselijk kan het nog enkele graden kouder worden. Wie de hitte nog niet kwijt is uit huis, kan dus nu goed ventileren. Morgen dan rustig zomerweer. Er zijn wat stapelwolken en er is veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien. Hallo Sjoerd. Ook elders is er kans op een bui, maar verder de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden, wat hele normale temperaturen zijn voor de eerste dag van juli. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Dat afgelopen weekend... was vorige weekend, nou wil ik vanaf zijn. Heb ik hem ook gedraaid. En dit is inderdaad dit nummer. Als je dit ergens opzet, springen alle dames van de tafels en gaan ze dit dansje doen. Los Del Rio van met Macarena stond nummer 1 op 30 juni 1996. Dames en heren, deze Barkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik me weer. Same time, same station. Hou hem hier op Seabreeze. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 2001. Christina Aguilera en Lil Kim en Mia en Pink. Over samenwerking gesproken. En de vierde cover. Hey.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor 49 euro per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sibris weer volop in bedrijf op de 1098
6: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: begeleidingsband van Bob Dylan, de band genaamd. Die schreef dit wonderschone nummertje Time to Kill. En het is bijna zover, nog heel even en we gaan op vakantie. Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave nummertje 354 alweer.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Wat een rare naam eigenlijk. Maar het nummer is fantastisch, still the same. Het is 10 minuutjes over 6. Als je aan tafel gaat, wens ik je ineens smakelijk. Als je nog even gezellig wil blijven zitten luisteren, met een borreltje of zo, doe dat gewoon. Gewoon blijven doen. Kan jou het schelen, het is dinsdag. Bijna vakantie. Maar niet getreurd, want vanaf ons vakantieadres in de mobiele studio gaan de uitzendingen natuurlijk gewoon door.

Station away on Seabreeze 1395 AM.

geleden heb. Omdat de cabine van een truck bijna 25 jaar lang mijn huis is geweest. Het zou voor mij vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden, tja. Tja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. Mijn jongen was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst, sneeuw zag. Hij kon nog maar net een paar woordjes zeggen en zijn vaste begroeting was altijd giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam Giddy Up Go.

komen er niemand was. Nee. Het was een jaar of zes erna toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met een kleine jongen vertrokken. Ik kon er niet achter komen waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude trouwe Gideon Pro. In de vele koffietentjes langs de weg had ik in de loop van de tijd veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar. Ik had ze over mijn knul verteld en wat de reactie was toen hij voor

het eerstvolgend cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik zijn benen erachter toen we binnen waren. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom je aan die naam Giddy Upgro op je wagen, vroeg ik hem. Tja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur en mijn moeder vertelde dat ik die naam had gebrabbeld toen ik een klein jongetje was. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was.

druk. Ik veegde het vuil af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend. Giddy up, girl. Wat we toen allemaal te bepraten hadden, jongens nog aan toe. Ik voelde me de koning te rijk.

Giddy Up Go, maar dan in zijn vertaling van dat prachtige tranentrekkertje van destijds natuurlijk. We praten over de 70er jaren. Nu weer even echte rockwave muziek. Jethro Tull en Locomotive Breath.

En pak vast even je agenda, want na de zomer gaan we ook op de maandagavond een rockwaveje uitzenden. Ja, niet één keer, maar gewoon voor vast. En dat begint op 5 september, maandag 5 september. De allereerste rockwave op maandag en dan de dinsdag en dan de woensdag. De donderdag natuurlijk zender in Woeligwater en de vrijdag weer eentje. Want zo gaat dat hier. Eindelijk horizontaal geprogrammeerd, zullen we maar zeggen. Fleetwood Mac en The Chain.

0: De Loving Awareness Band natuurlijk met Let Yourself Go. Is toch weer heerlijk genieten op de 1395 AM, dacht ik zo.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Man With The Child In His Eyes is ook zo'n mooie van Kate Bush. Maar deze Wuthering Heights, ach, ik heb gewoon een zwak voor die meid. Wat een stem, wat een stem. Niet te geloven. Het is 7 minuten bijna over 6:30. Als je dan nu aan tafel gaat, eet smakelijk. Zeg, we kennen Uriah Heep natuurlijk van de stevige rocknummers, maar ze hebben ook hele rustige en mooie soft ballad rocks gemaakt. Luister maar naar de volgende, Firefly.

0: De prijs van de liefde. Nou, er bestaat helemaal geen prijs van de liefde als je het mij vraagt. Althans, niet in ons gezin. Brian Ferry, die zong er natuurlijk wel over. Het is 14 minuten voor 7. Ik heb nog een hele grappige, oude Nederlandstalige voor je klaar liggen.
1: Heb je daar nog geen last van? Een eitje wat te zacht is en je belt het

Gary Rafferty. Die volgde Ballet Mijn Buik van Coat & Bee op. Met het wonderschone bekerstiet. En we zijn toe aan de laatste vocale. Drie keer raden van wie deze is. Slade, of course.

twee minuten voor zeven. Het is weer tijd voor de groot om te gaan eten. Wat eten we vanavond? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vergeet soms wel eens even te kijken. We hebben zo'n kalender in de keuken hangen. Daar staat het altijd op wat we eten. Want mijn vrouw en ik doen altijd één keer per week boodschappen. En dan maakt zij een planning. En zij kookt ook. Want als ik daaraan ga beginnen, dan wordt het echt een zootje. En ik heb voor de uitzending niet gekeken, dus ik weet het niet. En ik ruik wel wat. En dat ruikt ook lekker. Maar wat het is, dat weet ik niet. Dat weet ik pas zo meteen na het opruimen hier in de studio. Maar ik zeg bedankt voor het luisteren. Ik zie je graag morgenavond, woensdag weer terug. Donderdag met Sender in Moelig Water. En vrijdag weer terug met de Rockwave vrijdag editie. En het gaat je goed tot die tijd. En blijf luisteren naar de grote 1395 AM. 215 meter in de middengolf, zoals ze dat vroeger zo mooi wisten te zeggen. Bedankt, dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: and the Papas. I saw her again, new, in the UK Top 40. Op, ach, and that.
1: Attention.
0: Zoals elke dinsdag weer een nieuwe lijst, een nieuwe Top 40. Wel een hele oude, maar je snapt wat ik bedoel. We gaan er weer een uit de ijskast halen, tevoorschijn halen. En dan kijken we met jou naar de nieuwe binnenkomers, de sterke stijgers. En straks ook uitgebreid aandacht voor de bovenste beste van de lijst. En de lijst van vandaag is van 28 juli 1966. Voor mij een bijzonder jaar, 66, want ik werd een beetje muzikaal bewust, zeg maar. Bereikte de leeftijd dat je wat snapte van muziek, van popmuziek en zo. En daarom dubbel leuk om vandaag deze lijst te draaien. Ze zijn ook lekker kort, dus we kunnen er veel draaien. Welkom.
2: A new entry.
0: Op 34, The Beach Boys. Nou, niet zomaar een nummer van de Beach Boys. Een van de meest populaire nummers. God Only Knows. Voor de eerste week, debuterend in de lijst,

0: here.
1: Sea Breeze AM.
0: More music, more power.
2: Three, four.
0: Music radio, classic top 40. Bringing it back.
3: The highest new entry.
4: In de lijst van 28 juli 1966, de Engelse lijst, maar drie nieuwe binnenkomers. En we zijn daarom al toe aan de hoogste nieuweling. Op 29 debuteerden Paul en Barry Ryan. I love how you love me.
5: I

0: al mijn meest favoriete song uit de lijst van deze zaterdag. Bob Dylan op 22 van 32 gekomen met een grote stip, hoor. Onlangs was Bob Dylan trouwens nog te gast in Anno Toen. Woensdagavond mag ik elke week een programma presenteren tussen 8 en 10. En het tweede uur, dan hebben we rond 9:30 het podium der grootheden. Een kwartier aandacht voor een grote artiest of band. En het was onlangs Bob Dylan dus.
1: The biggest climber in this week's UK

0: met Cliff Richard zijn we inmiddels aangeland in de bovenste helft van deze top 40. De top 40, de Engelse top 40 van 28 juli 1966. Op 18 met een stip in de tweede week van 29 gekomen. Visions.
1: Retro music from the UK.
0: Ook twee weken genoteerd op 16. The Lovin' Spoonful. Summer in the City.

0: Wij bewijzen dat de AM...
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: En bij die AM, die middagopsound, hoort ook deze sound van Dave Berry...

0: Brothers. Ook een stip op 13. Zou wel een klein beetje een ongeluksgetal blijken, want dat was meteen hun hoogste positie. Volgende week staan ze ook nog 13 en daar bleef het dan bij. Van 21 gekomen. Baby, you don't have to tell me.
1: Our weekly stroll down memory lane. An explosion of nostalgic pop music. Counting down the hits, here is this week's top 10.
2: Number 10.
0: Dusty Springfield met een stipje van 12 gekomen.

0: Elvis Presley. Vorige week 9, deze week 8. Bepaalt niet zijn grootste hit. Zou haar plafond vinden deze plaat op de nummer 6 als hoogste positie.
1: The most spectacular radio event of the week. UK's most favorite records, the singles chart.
0: De grootste stijger vinden we op 7 met Chris Montes. Komt van 13. The more I see you.
2: 7.

0: This song is on its way down in the UK singles chart.
1: En dat klopt helemaal, want vorige week stonden ze nog twee The Kings met Sunny Afternoon. En die week daarvoor een lijstaanvoerder. En ook de volgende daalt van 1 naar 4. En dat betekent dat we een hele nieuwe top 3 hebben zometeen. Get Away, hier zijn Georgie Fame en The Blue Flames.

0: Trucks, die steeg de afgelopen 7 dagen 7 plaatsen. With a girl like you.
1: 2.
0: Van 6 naar 2 deze week. Los Bravos. Black is Black. Volgende week 1. Nee, hij zou de toppositie never nooit halen hoor.
2: Let's go back in time for the best retro songs. Here is your host, Henry Volk.
3: Black

0: Attention, attention. Here is an overview.
1: Op 10 van 12 gekomen, Dusty Springfield, Going Back, klein stepje. Ike en Tina Turner, die daalde. Van 4 naar 9, River Deep, Mountain High en Elvis Presley. Vorige week 9, deze week 8 ook een piep, piep, piep, piep, klein stipje. Chris Montesti heeft een grotere stip, want die steeg van 13 naar 7 met The More I See You. Petula Clark dan, 1 plaats omhoog van 7 gekomen, nu 6. I couldn't live without your love. En dan 2 dalers, van 2 naar 5, uit de top 3 dus. The Kings met Sunny Afternoon. En van 1 naar 4, Get Away, Georgie Fame en The Blue Flames. Op 3, van 10 gekomen, grote stip dus. The Troggs, With a Girl Like You. En op 2 ook met een stip van 6 gekomen. Los Bravos en Black is Black. Number 1. Van 3 naar 1 in de 6e week. Chris Farlow. Out of Time. Tot volgende week.
0: We'll be back next Tuesday at 7 p.m. with another hour of awesome oldies.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Sea Breeze, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er niet?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
10: Hallo, the air from the budget band. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. that more water needed. Oh, blimey, that's torn it.
5: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hallen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
4: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

De avond is begonnen en de hectiek van de dag is langzaam weggevallen. Nu is er ruimte om even te zitten, te luisteren en de dag achter je te laten. Fijn dat je erbij bent. Dit uur is een moment van rust en aandacht voor jezelf. Welkom bij Dream Sessions.

verstrijkt, verdwijnt het alledaagse verder naar de achtergrond en neemt de avondje mee naar een sfeer waar dromen en verlangens in elkaar overlopen. Laat je meevoeren op een reis langs verborgen gedachten en fluisterende gevoelens, terwijl

0: het zachte schemerlicht van de late avond lijkt alles net iets dieper te ademen. Net iets meer te glanzen. Je voelt hoe de tijd vertraagt en ruimte maakt voor fantasie en verlangen.
1: I'm waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us. Before we learned our truth,

wereld tot rust komt en de avond haar geheimen fluistert, opent zich een ruimte waarin alles mogelijk is. Hier, op het snijvlak van dag en nacht, word je uitgenodigd om je te laten verrassen door

0: drukte van de dag vervaagt en de stilte van de avond zich nestelt, ontstaat er ruimte voor nieuwe verhalen en ongekende gevoelens. In het schemerlicht, waar alles net even anders lijkt, opent zich een wereld waarin je kunt dwalen door je gedachten en dromen. Zonder haast en zonder oordeel.
1: Hello.

uur loopt ten einde en de rust van de avond keert terug. Wat overblijft is dat zachte gevoel dat muziek achterlaat als alles stilvalt. Dank je dat je er was. Neem die rust mee en tot de volgende aflevering. Tot de volgende Dream Sessions. Amen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosybris.nl/donatie. Radio Sybris, het geluid.

0: Mario Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
2: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1000.